0: vijf uur. Het feest is geweest. De zon stijgt in de stad.
1: Het is vijf uur.
0: Niets is zo akelig als het licht dat om vijf uur 's ochtends zacht over de daken stroomt.
1: Het feest is geweest.
0: De straten wijken zwijgend en er verschijnen mensen.
1: De zon stijgt in de stad.
0: Ze hebben onze ogen vol duizeligheid niet gezien.
1: Het feest is
0: de verdoving vervliegt bij het geluid van vuilniswagens.
1: De zon stijgt in de stad.
0: En vogels stijgen naar de hemel op zoek naar goddelijk voer.